pours out near the sea surface. Tremendous volcanic explosion. Officer Nimmer. It's the first east of the Enviser of Hollywood. Ik ben er nog wel, en dat is alles voor wel.